0: bara lika diff, diff, diff, diff. Om en sak är tuff, tuff, varig, varig, tuff, tuff.
1: Bönna an mig, tuff, tuff, ge mig bikis. Hier is jij nummer 1 op jouw stasi. Jouw stasi. Jouw stasi. Jouw stasi. Jouw stasi.

God my vergewe, het was my lewe. Nooit geluister na raad en soms groot gepraat in my lewe. Sal God my vergewe, ek wou net

maar God my vergewe. Het was my lewe. Op my vel geknees om in te wees in my lewe. Sal God my vergewe.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Om mijn zakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

daar. Bij die kensterfeest. Bafwetu, bafwetu, my broers en Soweto, is jylle alright. En jy daar alleen in jou kamer, is jou hart nog in een stuk. In jou smaak verdwaal ek net eerst.

Grossman trapt zijn bicycle op een grondpad tot bij jou. Geef er jou een briefie met de roilen toegevouwd. Eén ding is verzekerd, het is nog maar voor jou. In de Ossebaanse Osse is lang al dood. In de donkiegaanse tijers is zo glad zoals boter op brood. Eén ding is verzekerd, het is nog maar voor jou.

donker komt van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orrelbegeleiding kom die voorspel tot die scheiding. Maar is alles recht, die liefde?

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

wijn. Zoals bloed, bijna mij als jij. Jouw groet, echo steeds aan mij. Oceane, hoor tot ik jou krijg.

0: كبوم اليخمة ورمي دوري باية ما يستورا اني فوق بات ما يفوما ان مي
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: 허준이 레스.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je danst naar die stoof zoet.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

maar een pas. Maar zag te goed gebeuren wanneer jij die mensen het verwacht. Jij zal in of ander tijd die pad zonder mij moet stappen.